da da, di frun frun di da, frun din da, di di de, tu tu tu tu tu tu tu di, di frun din frun frun di, frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun frun